net de reden kwam. Stel eens een huis in de show. Daar zijn mijn bril aan de chain. Ook in mijn currency change. When I can catch you, nigga, I'm gangsta. She can give me a face.